Bordje takkie met je lambaas. Kurku aan van de wet met driet. Zet des om mijn zuidat aan. Te zien hem jeet, kalter ziet. Pony wie pakt op kan. Nie dit het een gatsmovakot.